0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

De nacht door met Radio Zuidland.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Inwoners van Duffo kunnen mee investeren in 108 zonnepanelen op het dak van het technisch centrum. De panelen leveren naar schatting 42.000 kilowattuur groene stroom per jaar op. Duffo werkt voor het project samen met burgercoöperatie Klimaan. Die zorgt voor de plaatsing, het onderhoud en de financiering. De investering bedraagt 35.000 euro en wordt opgehaald via aandelen van 100 euro. De verwachte opbrengst is 2-3% per jaar. Op donderdag 18 juni is er om 19:30 een infosessie in de bibliotheek. Inschrijven kan via duffel.klimaan.be. Rumst stopt met rattenvergif op openbaar terrein. De gemeente koopt 10 slimme rattenvallen voor 13.000 euro. Die moeten rattenoverlast beter en duurzamer aanpakken. De vallen werken met sensoren. Ze meten eerst waar veel ratten actief zijn. Pas dan wordt de val geactiveerd. De gemeente kan alles online volgen en krijgt een melding als een val vol is of onderhoud nodig heeft. De eerste vallen komen in Terhage, Reet en Rumstcentrum. De locaties zijn gekozen op basis van meldingen van inwoners. Later kunnen de vallen verplaatst worden naar nieuwe probleemplekken. Morgen dinsdag blijft het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er vallen 1 of 2 korte buien en het wordt maximaal 17 graden. In de nacht zakt de temperatuur naar 10 graden. Woensdag verandert er weinig. Ook dan is er kans op enkele korte buien, met opnieuw een middagtemperatuur rond 17 graden. 'S Nachts wordt het ongeveer 11 graden. Donderdag blijft de buienkans aanwezig, maar het wordt iets zachter. De temperatuur stijgt naar 18 graden bij minima rond 13 graden. Een paraplu blijft dus handig, maar tussendoor zijn er ook droge momenten.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Buurgemeenten van Antwerpen willen geen district van de stad worden. Mortsel, Hemiksem, Wommelgem en Weinigem reageren afwijzend op het idee van een fusie. Volgens de burgemeesters is er geen financiële noodzaak. Ze vrezen vooral dat hun eigenheid verdwijnt en dat het bestuur verder van de inwoners komt te staan. Mortsel wijst op zijn rol in de Zuidrand. Hemiksem kijkt eerder naar samenwerking in de Ruppelstreek. Wommelgem noemt zichzelf financieel gezond. Weinigem wil zijn dorpse sfeer bewaren. Samenwerken kan wel, zeggen de burgemeesters, maar opgaan in Antwerpen zien ze niet zitten.
5: De brandweerkazerne van Lint lokte gisteren veel volk. Brandweer Zone Rand en Rode Kruis Hoven Lint hielden samen een open deurdag. Bezoekers kregen uitleg over het werk van de hulpdiensten. Ze konden voertuigen bekijken, vragen stellen en demonstraties volgen. Ook voor kinderen was er veel te doen. Zij konden deelnemen aan verschillende activiteiten. De organisatoren wilden tonen hoe brandweer en Rode Kruis werken. Ze hopen ook jongeren warm te maken om later vrijwilliger te worden.
4: Morgen dinsdag blijft het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er vallen 1 of 2 korte buien en het wordt maximaal 17 graden. In de nacht zakt de temperatuur naar 10 graden. Woensdag verandert er weinig. Ook dan is er kans op enkele korte buien, met opnieuw een middagtemperatuur rond 17 graden. 'S Nachts wordt het ongeveer 11 graden. Donderdag blijft de buienkans aanwezig, maar het wordt iets zachter. De temperatuur stijgt naar 18 graden bij minima rond 13 graden. Een paraplu blijft dus handig, maar tussendoor zijn er ook droge momenten.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Er is het straatfeest De Mussen op 20 juni aan de Mussenhoevelaan te Boeghout. Op het programma om 15 uur in de namiddag kinderdisco, om 16 uur Wally Shadow, om 17 uur is er Dirk en om 17 uur 45 Gert Kleinpunk. Van 19.30 uur tot 21.30 uur 's avonds is er Box Acoustic. Dus straatfeest De Mussen op 20 juni aan de Mussenhoevelaan te Boeghout met optredens, burgers en gebak, schminken en een bar. Info kan je krijgen via demussenboeghout@gmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Connect Comtig VZW presenteert Comtig Vintage Fest op 14 juni. In het centrum van Comtig in samenwerking met de middenstandsvereniging, de Royal Auto Moto Club 1911 en het lokale bestuur van Comtig. Tussen 10 uur 's morgens en 18 uur 's avonds wordt Comtig ondergedompeld in een gezellige vintage sfeer. Met tal van activiteiten voor jong en oud. Er is een ambachtenmarkt in het gemeentepark. Er is een retro straatanimatie voorzien. Karossen en koffie, oldtimers, foodtrucks en DJ op het gemeenteplein. En de dorpsreus Contius is ook van de partij. Er is shopping in de verkeersvrije straten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Meer dan de helft van de tramsporen in Vlaanderen is versleten en het merendeel daarvan ligt in Antwerpen. Dat blijkt uit het jaarverslag van De Lijn. Door die erbarmelijke staat sneuvelen tramlijnen en moeten sommige trams voor de veiligheid heel traag rijden. Er zijn wel vernieuwingen aan de gang, maar De Lijn geeft toe dat het traag gaat en pleit voor meer investeringen. Voorwaarts heeft zondag de Belgische veldtitel korfbal gewonnen. De club uit Edegem klopte titelverdediger Boekenberg met 23-21 in de finale in Borgerhout. Het werd een spannende wedstrijd. Beide ploegen bleven lang dicht bij elkaar. In de slotfase maakte Voorwaarts het verschil. Voorwaarts schrijft zo geschiedenis. De club pakte eerder dit seizoen ook al de zaaltitel, toen ook tegen Boekenberg. Het is de eerste dubbel ooit voor Voorwaarts. De vorige veldtitel dateerde van 20 jaar geleden. Boekenberg sluit het seizoen wel af met de beker van België outdoor. Morgen dinsdag blijft het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er vallen 1 of 2 korte buien en het wordt maximaal 17 graden. In de nacht zakt de temperatuur naar 10 graden. Woensdag verandert er weinig. Ook dan is er kans op enkele korte buien, met opnieuw een middagtemperatuur rond 17 graden. 'S Nachts wordt het ongeveer 11 graden. Donderdag blijft de buienkans aanwezig, maar het wordt iets zachter. De temperatuur stijgt naar 18 graden bij minima rond 13 graden. Een paraplu blijft dus handig, maar tussendoor zijn er ook droge momenten.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Kontigfeest 2026 en dat van 3 tot 7 juli. Vrijdag 3 juli om 20 uur feestzitting Rob de Nijs tijdloos in Cultuurhuis Altena. Zaterdag 4 juli 8 uur 's morgens wekelijkse markt. 9 uur 30 individuele tijdrit van de 62e editie van de Sint Martinusprijs. 13 uur 30 bier met streken in het gemeentepark. En om 14 uur start van de kermis op het gemeenteplein en het Sint Jansplein. 16 uur rit in lijn van de 62e editie van de Sint Martinusprijs en ook optredens in het gemeentepark van onder andere Davido en Matteo Ramon. Om 19 uur viertakt, om 20 uur kontig zingt met Johan van Mechelen en DJ Avenue. Om 22 uur Bacha en de band en om 23 uur 30 als afsluiter DJ Avenue. Zondag 5 juli, 11 uur 30 rit in lijn van de 62e editie van de Sint Martinusprijs. Om 13 uur 30 bier met streken in het gemeentepark. 14 uur start van de kermis en optredens. Er is kindernamiddag met drumcaravan. 15 uur 45 DJ Handjes in de lucht en om 17 uur koninklijke harmonie, vrede en vermaak. Om 19 uur is er Matthias Vergels en het nachtlawaai. 20 uur 15 DJ Missa en om 21 uur 30 Mama's Jasje. Maandag 6 juli om 9 uur 's ochtends de jaarmarkt. Om 10 uur start van de kermis en om 14 uur 30 start van de paardenkoersen aan de Groeningenlei. Op dinsdag 7 juli om 14 uur kermis en een gezinsnamiddag. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Zuidrand. Jouw regio. Jouw muziek. Jouw goed gevoel.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op maandag
1: bij Radio Zuidrand.

15 juni organiseren we een gezellige avond vol tweedehands fashion, frisse drankjes en good vibes. Kom langs voor jouw favoriete pre-loved items, mannen, vrouwen en kinderkleding, schoenen en accessoires, home treasures, boeken, gezelschapsspelletjes, puzzels, servies, vazen en huisraad. Place to be, Brasserie Gozaar aan de Grote Steenweg 35 te Kontig. Dit van 17 uur tot 22 uur 's avonds. Breng je vriendinnen mee of je man. Alles weten, www.gozaar.be/sipshop. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Inwoners van Duffo kunnen mee investeren in 108 zonnepanelen op het dak van het technisch centrum. De panelen leveren naar schatting 42.000 kilowattuur groene stroom per jaar op. Duffo werkt voor het project samen met burgercoöperatie Klimaan. Die zorgt voor de plaatsing, het onderhoud en de financiering. De investering bedraagt 35.000 euro en wordt opgehaald via aandelen van 100 euro. De verwachte opbrengst is 2-3% per jaar. Op donderdag 18 juni is er om 19.30 een infosessie in de bibliotheek. Inschrijven kan via duffel.klimaan.be. Rumst stopt met rattenvergif op openbaar terrein. De gemeente koopt 10 slimme rattenvallen voor 13.000 euro. Die moeten rattenoverlast beter en duurzamer aanpakken. De vallen werken met sensoren. Ze meten eerst waar veel ratten actief zijn. Pas dan wordt de val geactiveerd. De gemeente kan alles online volgen en krijgt een melding als een val vol is of onderhoud nodig heeft. De eerste vallen komen in Ter Hagen, Reet en Rumstcentrum. De locaties zijn gekozen op basis van meldingen van inwoners. Later kunnen de vallen verplaatst worden naar nieuwe probleemplekken. Morgen dinsdag blijft het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er vallen 1 of 2 korte buien en het wordt maximaal 17 graden. In de nacht zakt de temperatuur naar 10 graden. Woensdag verandert er weinig. Ook dan is er kans op enkele korte buien, met opnieuw een middagtemperatuur rond 17 graden. 'S Nachts wordt het ongeveer 11 graden. Donderdag blijft de buienkans aanwezig, maar het wordt iets zachter. De temperatuur stijgt naar 18 graden bij minima rond 13 graden. Een paraplu blijft dus handig, maar tussendoor zijn er ook droge momenten.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Het is tijd voor de 58e Narrenstoet. En die vindt plaats op zondag 14 juni te Boeghout in de wijk Boshoek. Het evenement is het hoogtepunt van de jaarlijkse Boshoek Kermis. De stoet vertrekt om 14 uur ter hoogte van de feesttent aan de Boshoek. De route trekt naar de Bergstraat en keert terug om 17 uur 's avonds. Blikvangers zijn de twee reuzen. Naast de stoet kun je het hele weekend genieten van verschillende festiviteiten. Info kan je erover vinden via de website van Narrenclub VZ2 of via de website van de gemeente Boeghout. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. Generaties aan goede muziek.

0: workshop Strandbloemen maken. Deze gaat door in het Speelatelier Sint-Goriksplein nummer 8 te Edegem. En dit van 10 uur 's morgens tot 16 uur in de namiddag op zaterdag 13 juni. De workshop is voor kinderen onder begeleiding van een volwassene. Je hoeft enkel per kind een deelnameticket te kopen. We voorzien ook een drankje en alle nodige materialen. Tickets kan je bekomen via www.hetspeelatelier.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiderand.be.
1: De ochtend van Zuiderand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Buurgemeenten van Antwerpen willen geen district van de stad worden. Mortsel, Hemiksem, Wommelgem en Weinigem reageren afwijzend op het idee van een fusie. Volgens de burgemeesters is er geen financiële noodzaak. Ze vrezen vooral dat hun eigenheid verdwijnt en dat het bestuur verder van de inwoners komt te staan. Mortsel wijst op zijn rol in de Zuidrand. Hemiksem kijkt eerder naar samenwerking in de Ruppelstreek. Wommelgem noemt zichzelf financieel gezond. Weinigem wil zijn dorpse sfeer bewaren. Samenwerken kan wel, zeggen de burgemeesters, maar opgaan in Antwerpen zien ze niet zitten. De brandweerkazerne van Lint lokte gisteren veel volk. Brandweer Zone Rand en Rode Kruis Hoven Lint hielden samen een open deurdag. Bezoekers kregen uitleg over het werk van de hulpdiensten. Ze konden voertuigen bekijken, vragen stellen en demonstraties volgen. Ook voor kinderen was er veel te doen. Zij konden deelnemen aan verschillende activiteiten. De organisatoren wilden tonen hoe brandweer en Rode Kruis werken. Ze hopen ook jongeren warm te maken om later vrijwilliger te worden. Morgen dinsdag blijft het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er vallen 1 of 2 korte buien en het wordt maximaal 17 graden. In de nacht zakt de temperatuur naar 10 graden. Woensdag verandert er weinig. Ook dan is er kans op enkele korte buien, met opnieuw een middagtemperatuur rond 17 graden. 'S Nachts wordt het ongeveer 11 graden. Donderdag blijft de buienkans aanwezig, maar het wordt iets zachter. De temperatuur stijgt naar 18 graden bij minima rond 13 graden. Een paraplu blijft dus handig, maar tussendoor zijn er ook droge momenten.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Het Koreaanse ensemble The Crane is op tournee in Europa en komt op 10 juli naar Mortsel. The Crane is een meeslepend hedendaags muziekproject dat grenzen overstijgt en werelden samenbrengt. Een ensemble van piano, contrabas, viool, yanggu en haigeum staan voor waar traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten. Waar? In de Sint-Benedictuskerk, Dorpstraat 1, te Mortsel. Wanneer? Vrijdag 10 juli om 20 uur 's avonds. Info en reservaties via Orfeo Producties. Info at orfeo.be of via telefoonnummer 03 449 16 87. Tickets kosten €20. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Zuidrand. Het hart van onze regio.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 28 juni wordt het Astridplein te Reet de place to be voor een heerlijke namiddag en avond vol muziek.

maak er samen met ons een onvergetelijke zondag van. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Meer dan de helft van de tramsporen in Vlaanderen is versleten en het merendeel daarvan ligt in Antwerpen. Dat blijkt uit het jaarverslag van De Lijn. Door die erbarmelijke staat sneuvelen tramlijnen en moeten sommige trams voor de veiligheid heel traag rijden. Er zijn wel vernieuwingen aan de gang, maar De Lijn geeft toe dat het traag gaat en pleit voor meer investeringen. Voorwaarts heeft zondag de Belgische veldtitel korfbal gewonnen. De club uit Edegem klopte titelverdediger Boekenberg met 23-21 in de finale in Borgerhout. Het werd een spannende wedstrijd. Beide ploegen bleven lang dicht bij elkaar. In de slotfase maakte Voorwaarts het verschil. Voorwaarts schrijft zo geschiedenis. De club pakte eerder dit seizoen ook al de zaaltitel, toen ook tegen Boekenberg. Het is de eerste dubbel ooit voor Voorwaarts. De vorige veldtitel dateerde van 20 jaar geleden. Boekenberg sluit het seizoen wel af met de beker van België outdoor. Morgen dinsdag blijft het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er vallen 1 of 2 korte buien en het wordt maximaal 17 graden. In de nacht zakt de temperatuur naar 10 graden. Woensdag verandert er weinig. Ook dan is er kans op enkele korte buien, met opnieuw een middagtemperatuur rond 17 graden. 'S Nachts wordt het ongeveer 11 graden. Donderdag blijft de buienkans aanwezig, maar het wordt iets zachter. De temperatuur stijgt naar 18 graden bij minima rond 13 graden. Een paraplu blijft dus handig, maar tussendoor zijn er ook droge momenten.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op 3, 4 en 5 juli strijken Laika en Theater Vroe Vroe neer in de Zuidrand. Met de bijzondere voorstelling Tortol. Deze actuele en ontroerende theatervoorstelling vertelt het verhaal van veldkok Tortol, die zijn hart openstelt voor de jonge soldaat Georges. Een voorstelling die je niet alleen beleeft, maar ook proeft. Een maaltijd is inbegrepen in het ticket. 3, 4 en 5 juli, Fort 4, Theater Angaar van Vroe Vroe te Mortsel. Kaarten kan je verkrijgen via www.dezuidrand.be/Torto. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op maandag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Let op, er zijn nog enkele plekjes vrij. En dit op donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli. Van 10 uur 's morgens tot 13 uur op de middag. En dit op onze speeldagen op de Knuffelhoeve te Schilde. Gelegen aan de Pater Kenislaan nummer 3. Paarden poetsen en vlechten kan je er. En de Knuffelhoeve stopdans en opdrachten uitvoeren. Er is ook een paardenquiz, een kinderchampagne en een tafel vol lekkers. Op stap kan je gaan met de geitjes en er is ook een puzzelspel. En je kan afkoelen in de zwemvijver. Meer info vind je via www.deknuffelhoeve.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Inwoners van Duffo kunnen mee investeren in 108 zonnepanelen op het dak van het technisch centrum. De panelen leveren naar schatting 42.000 kilowattuur groene stroom per jaar op. Duffo werkt voor het project samen met burgercoöperatie Klimaan. Die zorgt voor de plaatsing, het onderhoud en de financiering. De investering bedraagt 35.000 euro en wordt opgehaald via aandelen van 100 euro. De verwachte opbrengst is 2-3% per jaar. Op donderdag 18 juni is er om 19.30 een infosessie in de bibliotheek. Inschrijven kan via duffel.klimaan.be. Rumst stopt met rattenvergif op openbaar terrein. De gemeente koopt 10 slimme rattenvallen voor 13.000 euro. Die moeten rattenoverlast beter en duurzamer aanpakken. De vallen werken met sensoren. Ze meten eerst waar veel ratten actief zijn. Pas dan wordt de val geactiveerd. De gemeente kan alles online volgen en krijgt een melding als een val vol is of onderhoud nodig heeft. De eerste vallen komen in Ter Hagen, Reet en Rumstcentrum. De locaties zijn gekozen op basis van meldingen van inwoners. Later kunnen de vallen verplaatst worden naar nieuwe probleemplekken. Morgen dinsdag blijft het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er vallen 1 of 2 korte buien en het wordt maximaal 17 graden. In de nacht zakt de temperatuur naar 10 graden. Woensdag verandert er weinig. Ook dan is er kans op enkele korte buien, met opnieuw een middagtemperatuur rond 17 graden. 'S Nachts wordt het ongeveer 11 graden. Donderdag blijft de buienkans aanwezig, maar het wordt iets zachter. De temperatuur stijgt naar 18 graden bij minima rond 13 graden. Een paraplu blijft dus handig, maar tussendoor zijn er ook droge momenten.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Move to Sport Cup komt eraan. Op zaterdag 20 juni wordt het terrein van Edien FC Edegem opnieuw het decor voor een fantastische dag vol sportplezier en solidariteit ten voordele van MS-patiënten. En jawel, ook dit jaar doen er opnieuw heel wat bekende gezichten mee. Onder andere Geert van Rampelberg, Jennifer Heijlen en Tim van Aans trekken hun sportschoenen aan om het op te nemen tegen de MS-stars. Er zijn ook wedstrijden van de oud-glorieën van Beerschot, KV Mechelen, Antwerp en Berchem. En natuurlijk het intern toernooi van Edien FC Edegem. De terreinen vind je gelegen aan de Kattenbroek 15. De start is om 14 uur in de namiddag. Meer info vind je op Lokaal Bestuur Edegem. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be. We'll be right back.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidland.
2: En je

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: In de Kontich Wolves Arena in de sporthal van Sint Rita in de Rompenleite Kontich is er op zaterdag 13 juni de 9e editie van het XXL Retro Basketbaltoernooi. Omdat er nog maar weinig basketbaltoernooien, zeker al

kan je verkrijgen via de Facebookpagina Retro Basket Toernooi. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiderand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Buurgemeenten van Antwerpen willen geen district van de stad worden. Mortsel, Hemiksem, Wommelgem en Weinigem reageren afwijzend op het idee van een fusie. Volgens de burgemeesters is er geen financiële noodzaak. Ze vrezen vooral dat hun eigenheid verdwijnt en dat het bestuur verder van de inwoners komt te staan. Mortsel wijst op zijn rol in de Zuidrand. Hemiksem kijkt eerder naar samenwerking in de Ruppelstreek. Wommelgem noemt zichzelf financieel gezond. Weinigem wil zijn dorpse sfeer bewaren. Samenwerken kan wel, zeggen de burgemeesters, maar opgaan in Antwerpen zien ze niet zitten. De brandweerkazerne van Lint lokte gisteren veel volk. Brandweer Zone Rand en Rode Kruis Hoven Lint hielden samen een open deurdag. Bezoekers kregen uitleg over het werk van de hulpdiensten. Ze konden voertuigen bekijken, vragen stellen en demonstraties volgen. Ook voor kinderen was er veel te doen. Zij konden deelnemen aan verschillende activiteiten. De organisatoren wilden tonen hoe brandweer en Rode Kruis werken. Ze hopen ook jongeren warm te maken om later vrijwilliger te worden. Morgen dinsdag blijft het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er vallen 1 of 2 korte buien en het wordt maximaal 17 graden. In de nacht zakt de temperatuur naar 10 graden. Woensdag verandert er weinig. Ook dan is er kans op enkele korte buien, met opnieuw een middagtemperatuur rond 17 graden. 'S Nachts wordt het ongeveer 11 graden. Donderdag blijft de buienkans aanwezig, maar het wordt iets zachter. De temperatuur stijgt naar 18 graden, bij minima rond 13 graden. Een paraplu blijft dus handig, maar tussendoor zijn er ook droge momenten.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Het is tijd voor het lenteconcert met duo Con Cuore. Op dinsdag namiddag 16 juni van 14.30 tot 16 uur. In de tent, in de tuin, achter café Kletskop. En dat in woonzorgcentrum Immaculata aan de Oude Godstraat 110 te Edegem. Inkom die bedraagt 7,5 euro per persoon. Inschrijven doe je via het loket aan de inkom of via loket@wzn-edegem.be of via telefoonnummer 03 450 84 01. Dinsdag namiddag 16 juni duo Con Cuore van 14.30 tot 16 uur. Iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Muziek en nieuws.
0: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Meer dan de helft van de tramsporen in Vlaanderen is versleten en het merendeel daarvan ligt in Antwerpen. Dat blijkt uit het jaarverslag van De Lijn. Door die erbarmelijke staat sneuvelen tramlijnen en moeten sommige trams voor de veiligheid heel traag rijden. Er zijn wel vernieuwingen aan de gang, maar De Lijn geeft toe dat het traag gaat en pleit voor meer investeringen. Voorwaarts heeft zondag de Belgische veldtitel korfbal gewonnen. De club uit Edegem klopte titelverdediger Boekenberg met 23-21 in de finale in Borgerhout. Het werd een spannende wedstrijd. Beide ploegen bleven lang dicht bij elkaar. In de slotfase maakte Voorwaarts het verschil. Voorwaarts schrijft zo geschiedenis. De club pakte eerder dit seizoen ook al de zaaltitel, toen ook tegen Boekenberg. Het is de eerste dubbel ooit voor Voorwaarts. De vorige veldtitel dateerde van 20 jaar geleden. Boekenberg sluit het seizoen wel af met de beker van België outdoor. Morgen dinsdag blijft het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er vallen 1 of 2 korte buien en het wordt maximaal 17 graden. In de nacht zakt de temperatuur naar 10 graden. Woensdag verandert er weinig. Ook dan is er kans op enkele korte buien, met opnieuw een middagtemperatuur rond 17 graden. 'S Nachts wordt het ongeveer 11 graden. Donderdag blijft de buienkans aanwezig, maar het wordt iets zachter. De temperatuur stijgt naar 18 graden bij minima rond 13 graden. Een paraplu blijft dus handig, maar tussendoor zijn er ook droge momenten.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Edegem Zomert 2026. Het gezelligste zomerweekend van het jaar keert terug op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni. Telkens met gratis inkom. 2 dagen zon, sfeer, muziek en veel gezelligheid op het gemeenteplein van Edegem. Vrijdag starten we om 17 uur 's avonds en op zaterdag om 15 uur in de namiddag. Kom langs voor een afterwork, een ontspannen avond met vrienden of een fijne uitstap met het hele gezin. Met tijdloze muziek, live bands en kinderacts. De line-up en info vind je op www.edegemzomert.be. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De Zuidrand draait om jou.

De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Welkom iedereen op onze overdekte markt in het mooiste station van het land, Antwerpen Centraal Station. In de Kievitgalerij, in het midden van het station, zal onze tweewekelijkse markt plaatsvinden, van 9 uur 's morgens tot 16 uur in de namiddag. We verwachten jullie daarom op zaterdag 20 juni. Onze voorgaande edities waren reeds een succes, dus iedereen welkom. Bezoekers die met de wagen komen, kunnen het voordeligst parkeren onder het station. Meer info vind je op interparking.be. De toegang is gratis. We hebben telkens 50% vaste standhouders en 50% variabele. Dus elke editie loont de moeite. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Inwoners van Duffo kunnen mee investeren in 108 zonnepanelen op het dak van het technisch centrum. De panelen leveren naar schatting 42.000 kilowattuur groene stroom per jaar op. Duffo werkt voor het project samen met burgercoöperatie Klimaan. Die zorgt voor de plaatsing, het onderhoud en de financiering. De investering bedraagt 35.000 euro en wordt opgehaald via aandelen van 100 euro. De verwachte opbrengst is 2-3% per jaar. Op donderdag 18 juni is er om 19:30 een infosessie in de bibliotheek. Inschrijven kan via duffel.klimaan.be. Rumst stopt met rattenvergif op openbaar terrein. De gemeente koopt 10 slimme rattenvallen voor 13.000 euro. Die moeten rattenoverlast beter en duurzamer aanpakken. De vallen werken met sensoren. Ze meten eerst waar veel ratten actief zijn. Pas dan wordt de val geactiveerd. De gemeente kan alles online volgen en krijgt een melding als een val vol is of onderhoud nodig heeft. De eerste vallen komen in Terhage, Reet en Rumstcentrum. De locaties zijn gekozen op basis van meldingen van inwoners. Later kunnen de vallen verplaatst worden naar nieuwe probleemplekken. Morgen dinsdag blijft het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er vallen 1 of 2 korte buien en het wordt maximaal 17 graden. In de nacht zakt de temperatuur naar 10 graden. Woensdag verandert er weinig. Ook dan is er kans op enkele korte buien, met opnieuw een middagtemperatuur rond 17 graden. 'S Nachts wordt het ongeveer 11 graden. Donderdag blijft de buienkans aanwezig, maar het wordt iets zachter. De temperatuur stijgt naar 18 graden bij minima rond 13 graden. Een paraplu blijft dus handig, maar tussendoor zijn er ook droge momenten.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vaar mee met een unieke stoomboot op de Schelde. 4 en 5 juli tijdens Scheldeland in Stoom. Beleef een unieke experience met een echte stoomboot op de Schelde en vaar mee tussen Baasrode en Sint-Amans. Neem vervolgens de pendelbus en stoomtreinen. Boek je tickets, want de plaatsen zijn verplicht te reserveren. Via www.stoomtrein.be /bezoek/Scheldeland in Stoom 2026. Met het ticket Stoom rondje Scheldeland heb je tevens toegang tot alle stoomtreinen en pendelbussen die deze dagen rijden. Een organisatie van stoomsleepboot Dockyard 3. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
2: I love the music.

favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wilrijk trapt de zomer af met een groot openluchtconcert van De Mens op zaterdag 27 juni. Eerder op de dag bouwen Zanemi en de bende een kinderfeestje op de Bist. De toegang is volledig gratis. Het tijdschema gaat als volgt. Van 14 tot 16 uur is er kinderanimatie. Om 16 uur start Zanemi en de bende en om 20 uur 's avonds is er de start van het concert van De Mens. Wilrijk Feest vindt plaats in het kader van Vlaanderenfeest, de 11 juli vieringen van de Vlaamse gemeenschap. Plaats van gebeuren, de Bist te Wilrijk en de toegang is volledig gratis. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop de grootste hits aller tijden. Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Buurgemeenten van Antwerpen willen geen district van de stad worden. Mortsel, Hemiksem, Wommelgem en Weinigem reageren afwijzend op het idee van een fusie. Volgens de burgemeesters is er geen financiële noodzaak. Ze vrezen vooral dat hun eigenheid verdwijnt en dat het bestuur verder van de inwoners komt te staan. Mortsel wijst op zijn rol in de Zuidrand. Hemiksem kijkt eerder naar samenwerking in de Ruppelstreek. Wommelgem noemt zichzelf financieel gezond. Weinigem wil zijn dorpse sfeer bewaren. Samenwerken kan wel, zeggen de burgemeesters, maar opgaan in Antwerpen zien ze niet zitten. De brandweerkazerne van Lint lokte gisteren veel volk. Brandweer Zone Rand en Rode Kruis Hoven Lint hielden samen een open deurdag. Bezoekers kregen uitleg over het werk van de hulpdiensten. Ze konden voertuigen bekijken, vragen stellen en demonstraties volgen. Ook voor kinderen was er veel te doen. Zij konden deelnemen aan verschillende activiteiten. De organisatoren wilden tonen hoe brandweer en Rode Kruis werken. Ze hopen ook jongeren warm te maken om later vrijwilliger te worden. Morgen dinsdag blijft het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er vallen 1 of 2 korte buien en het wordt maximaal 17 graden. In de nacht zakt de temperatuur naar 10 graden. Woensdag verandert er weinig. Ook dan is er kans op enkele korte buien, met opnieuw een middagtemperatuur rond 17 graden. 'S Nachts wordt het ongeveer 11 graden. Donderdag blijft de buienkans aanwezig, maar het wordt iets zachter. De temperatuur stijgt naar 18 graden bij minima rond 13 graden. Een paraplu blijft dus handig, maar tussendoor zijn er ook droge momenten.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Ask yourself this.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Voor alle geïnteresseerden, MTD Treinen Club VZ2 Edegem presenteert niemand minder dan Martin Welberg. Die begeleidt onze laatste workshop voor de zomer. Het aankleden van je baan of diorama, de opbouw van je scenery met statisch gras, matten, turf en ga zo maar door. Zaterdag 20 juni van 9:30 morgens tot 18:00 s'avonds en dit alles in het MTD Clublokaal. Aan het Omer van Ommerenplein nummer 15 te Edegem. Interesse en of inschrijven doe je via www.mtdtreinenclub.be/workshops. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zondag 14 juni nemen de VNPA natuurgidsen van Edegem je graag mee op sleeptouw tijdens een boeiende en bovendien gratis rondleiding in Fort 5. Tussen 10 uur 's morgens en 12 uur 's middags ontdek je er met eigen ogen hoe bomen en planten de oude gebouwen hebben ingenomen. Tijdens de begeleide wandeling wandel je langs verschillende biotopen en het vleermuizenreservaat dat in de oude gangen is gevestigd. Start is aan de ingang van Fort 5 in de Fort 5-straat te Edegem. Vooraf moet je inschrijven en dat kan via stappers.wim@gmail.com. Dat is stappers.wim@gmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Meer dan de helft van de tramsporen in Vlaanderen is versleten en het merendeel daarvan ligt in Antwerpen. Dat blijkt uit het jaarverslag van De Lijn. Door die erbarmelijke staat sneuvelen tramlijnen en moeten sommige trams voor de veiligheid heel traag rijden. Er zijn wel vernieuwingen aan de gang, maar De Lijn geeft toe dat het traag gaat en pleit voor meer investeringen. Voorwaarts heeft zondag de Belgische veldtitel korfbal gewonnen. De club uit Edegem klopte titelverdediger Boekenberg met 23-21 in de finale in Borgerhout. Het werd een spannende wedstrijd. Beide ploegen bleven lang dicht bij elkaar. In de slotfase maakte Voorwaarts het verschil. Voorwaarts schrijft zo geschiedenis. De club pakte eerder dit seizoen ook al de zaaltitel, toen ook tegen Boekenberg. Het is de eerste dubbel ooit voor Voorwaarts. De vorige veldtitel dateerde van 20 jaar geleden. Boekenberg sluit het seizoen wel af met de beker van België outdoor. Morgen dinsdag blijft het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er vallen 1 of 2 korte buien en het wordt maximaal 17 graden. In de nacht zakt de temperatuur naar 10 graden. Woensdag verandert er weinig. Ook dan is er kans op enkele korte buien, met opnieuw een middagtemperatuur rond 17 graden. 'S Nachts wordt het ongeveer 11 graden. Donderdag blijft de buienkans aanwezig, maar het wordt iets zachter. De temperatuur stijgt naar 18 graden bij minima rond 13 graden. Een paraplu blijft dus handig, maar tussendoor zijn er ook droge momenten.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
2: I give you ice cream cones.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op 13 en 14 juni is het weer tijd voor de braderie en rommelmarkt De Duffel. Jaarlijks organiseren wij in Duffel in de Kerkstraat en aanpalende straten de braderie. Een fijne samenwerking tussen marktkramers en winkeliers om de plaatselijke handel te bevorderen. Kom gezellig met je gezin, vrienden en of familie een dagje keuvelen op onze braderie en rommelmarkt. Je kan ook deelnemen en online inschrijven via www.lallemandvanschilevents.be of via telefoonnummer 0465 07 73 30. Iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw agenda, onze muziek. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni staat het centrum van Schoten opnieuw volledig in het teken van de jaarlijkse braderie. Drie dagen lang vormen de Paalstraat en omliggende straten het decor voor een bruisend weekend vol shopping, muziek, animatie en gezelligheid. Lokale handelaars pakken uit met aantrekkelijke koopjes en bezoekers kunnen genieten van foodtrucks, een kermis, kindergriemen en een ballonnenclown. Op vrijdag zijn er DJ Lex en DJ Frank, op zaterdag Jay-Z's Music en Sold Out en op zondag de Grungblijvers. 19 tot 21 juni, braderie in Schoten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio at radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: wijntje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Inwoners van Duffo kunnen mee investeren in 108 zonnepanelen op het dak van het technisch centrum. De panelen leveren naar schatting 42.000 kilowattuur groene stroom per jaar op. Duffo werkt voor het project samen met burgercoöperatie Klimaan. Die zorgt voor de plaatsing, het onderhoud en de financiering. De investering bedraagt 35.000 euro en wordt opgehaald via aandelen van 100 euro. De verwachte opbrengst is 2-3% per jaar. Op donderdag 18 juni is er om 19.30 een infosessie in de bibliotheek. Inschrijven kan via duffel.klimaan.be. Rumst stopt met rattenvergif op openbaar terrein. De gemeente koopt 10 slimme rattenvallen voor 13.000 euro. Die moeten rattenoverlast beter en duurzamer aanpakken. De vallen werken met sensoren. Ze meten eerst waar veel ratten actief zijn. Pas dan wordt de val geactiveerd. De gemeente kan alles online volgen en krijgt een melding als een val vol is of onderhoud nodig heeft. De eerste vallen komen in Ter Hagen, Reet en Rumstcentrum. De locaties zijn gekozen op basis van meldingen van inwoners. Later kunnen de vallen verplaatst worden naar nieuwe probleemplekken. Morgen dinsdag blijft het in de regio Antwerpen wisselvallig. Er vallen 1 of 2 korte buien en het wordt maximaal 17 graden. In de nacht zakt de temperatuur naar 10 graden. Woensdag verandert er weinig. Ook dan is er kans op enkele korte buien, met opnieuw een middagtemperatuur rond 17 graden. 'S Nachts wordt het ongeveer 11 graden. Donderdag blijft de buienkans aanwezig, maar het wordt iets zachter. De temperatuur stijgt naar 18 graden bij minima rond 13 graden. Een paraplu blijft dus handig, maar tussendoor zijn er ook droge momenten.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Muizen nodigt uit op zondag 14 juni ontbijt en wandeling. Ook dit jaar organiseren we opnieuw ons gezellig ontbijt en wandeling. Zin in een heerlijk ontbijt? Kom dan genieten tussen 9 uur 's ochtends en 12 uur 's middags. Liever wat actief bezig? Ga dan mee op wandeling met gids. We vertrekken samen om 8 uur 's ochtends aan het jeugdhuis Muizen, Kerkenbos nummer 11. Schrijf snel in, want de plaatsen zijn beperkt. En dit via muizennodigtuit@gmail.com of via WhatsApp nummer 04 79 77 15 31. De wandeling loopt door het Mechelsbroek. We kijken er alvast naar uit om er samen opnieuw een gezellige voormiddag van te maken. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: 85 jaar Rode Kruis Boeghout Vremde. Kom feest vieren samen met ons. In 2026 bestaat Rode Kruis Boeghout Vremde 85 jaar. Een mijlpaal die we met trots en dankbaarheid willen vieren samen met alle inwoners van Boeghout en Vremde en omstreken. Op zaterdag 27 juni nodigen we je uit voor een feestelijke dag vol beleving. Er is een activiteitenpark en EHBO-initiaties. Inkom is volledig gratis. Er is ook nog een wandelzoektocht, een open picknick, springkastelen en een apero-avondfeest. Alles vindt plaats aan de Bunderkus, 11 Bunderweg nummer 12, te Boeghout. En info kan je krijgen via www.rodekruis.be/boeghoutvremde/85jaar. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand, 70s at 7.
3: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like that. It makes me feel like that.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Wilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, De Nuil heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie De Nuil, Doornstraat 246 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via